0: 包括对手隧道的阿拉西达。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.